0: Maandag gaat de Summertime Top 1000 verder.
1: Ook het hele weekend geniet je van de grootste zomerhits. De Summertime Top 1000.
2: Replay.
1: Nummer 951.

0: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
2: 947.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vanaf vandaag tot en met dinsdag moet je in Antwerpen zijn. Want de stad stroomt vol met tientallen reusachtige historische zeilschepen voor de beroemde Tall Ship Races. 4 dagen lang kun je het maritieme spektakel gratis gaan bewonderen op het eilandje, de Scheldekaaien en opnieuw Zuid. Je kunt zelfs helemaal gratis een kijkje nemen aan boord van die indrukwekkende mastodonten. Daarnaast hangt er een geweldige sfeer in de stad met gezellige eet- en drankkraampjes, live muziek met echte zeemansliederen, rondvaarden en ook een reusrad om de vloot van bovenaf te bekijken. Zeker de moeite waard voor een unieke uitstap. Ook feest dit weekend in Schendelbeke kermis. Vandaag organiseert het Perron een gezellige ambachts- en kermismarkt, waarvoor je online nog snel een eigen standje kunt huren. Gevolgd door een dansfeest met DJ Hugo de Praatpaal. Morgen sluit de Dorpsraad het feestweekend traditioneel af met de jaarlijkse dorpsbarbecue. Een ideaal kermisweekend vol sfeer en gezelligheid. En vandaag viert Brussel de Vlaamse feestdag met het gratis stadsfeest Vlaanderenfeest in Brussel. Vanaf 11:30 kun je deelnemen aan wandel- en fietstochten, cultuur opsnuiven in het Brussels parlement of gaan dansen op het Muntplein. De grote blikvanger is de Grote Markt, waar vanaf de namiddag live muziek weer klinkt. Met als absolute hoogtepunten een concert van Toerist Lim C om 8:00 en een afsluitend feest met cookies and cream vanaf 9:30. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: De Summertime Top 1000 Replay bij Nostalgie 944.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
6: 942.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedemorgen. Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Hij ging in tranen van het veld door een blessure.
3: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
2: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charlotte de Ketelare. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon, 33 graden ook. En ook volgende week blijft het zomer. Tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: Maandag gaat de Summertime Top 1000 verder.
4: Ook het hele weekend geniet je van de grootste zomerhits. De Summertime Top 1000.
5: Replay.

0: De Summertime Top 1000 Replay bij Nostalgie.
1: 934.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Lenen bij Leemans.
3: Zeg Suzy, wat zit je aan zo op haar horloge te zingen?
4: Ik ben ontaftellen, Harry.
3: Ontaftellen?
4: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
3: Maar Suzy toch?
5: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
2: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
10: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
11: 931.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
8: 926.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neusbegot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
9: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
8: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
9: en het bed kopen.
10: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
11: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be. Actie.
10: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
12: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemorgen. Onze Rode Duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
14: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
13: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
15: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens voor die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
13: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen Duivelsfans samen kijken.
16: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
17: Ik was een beetje voor dit.
18: Dat is al meer, hè. Met de kwaliteiten die we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
13: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn nu al meer dan 4100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
12: Maandag gaat de Summertime Top 1000 verder.
4: Ook het hele weekend geniet je van de grootste zomerhits. De Summertime Top 1000.
6: Replay.
12: Music, yeah. 919.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
4: Richie.
9: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
10: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
11: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
12: Hela, dat is toch met pingpongballen?
11: Ja, en dan?
12: Ja, geen bal had ik gezegd.
11: Oké. Kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
12: Goeie bal.
11: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
13: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
14: Summertime Top 1000 Replay.

0: De Summertime Top 1000 Replay bij Nostalgie.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vanaf vandaag tot en met dinsdag moet je in Antwerpen zijn. Want de stad stroomt vol met tientallen reusachtige historische zeilschepen voor de beroemde Tall Ship Races. 4 dagen lang kun je het maritieme spektakel gratis gaan bewonderen op het eilandje, de Scheldekaaien en op Nieuw-Zuid. Je kunt zelfs helemaal gratis een kijkje nemen aan boord van die indrukwekkende mastodonten. Daarnaast hangt er een geweldige sfeer in de stad met gezellige eet- en drankkraampjes, live muziek met echte zeemansliederen, rondvaarden en ook een reusrad om de vloot van bovenaf te bekijken. Zeker de moeite waard voor een unieke uitstap. Ook feest dit weekend in Schendelbeke kermis. Vandaag organiseert het Perron een gezellige ambachts- en kermismarkt, waarvoor je online nog snel een eigen standje kunt huren. Gevolgd door een dansfeest met DJ Hugo de Praatpaal. Morgen sluit de Dorpsstraat het feestweekend traditioneel af met de jaarlijkse dorpsbarbecue. Een ideaal kermisweekend vol sfeer en gezelligheid. En vandaag viert Brussel de Vlaamse feestdag met het gratis stadsfeest Vlaanderenfeest in Brussel. Vanaf 11:30 kun je deelnemen aan wandel- en fietstochten, cultuur opsnuiven in het Brussels parlement of gaan dansen op het Muntplein. De grote blikvanger is de Grote Markt, waar vanaf de namiddag live muziek weer klinkt. Met als absolute hoogtepunten een concert van Toerist Lim C om 8:00 en een afsluitend feest met cookies and cream vanaf 9:30. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: in een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Dorso.
4: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
3: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
4: Dat wil ik ook.
3: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso winkel.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie. 910.

0: Duivels gingen Senna Lammens na de match samen omhelzen. Maar ook zij waren uiteraard teleurgesteld na de match. Dat zag sportjournalist Jarno Berto in de VS.
1: Ik zag heel veel aangeslagen gezichten, logisch ook. Sommigen in tranen. Axel Witsel bijvoorbeeld, wellicht omdat het zijn laatste interland is. Anderen omdat dit zal aanvoelen als een gemiste kans. De Spanjaarden hadden wel 68% van het balbezit, maar na de gelijkmaker hebben ze eigenlijk maar weinig gecreëerd. Dus één goede uitbraak had ervoor kunnen zorgen dat de Duivels toch konden stunten tegen Spanje.
0: En ook supporters in het hele land blijven met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgden Duivels-fans samen de match.
2: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
3: Ik was een beetje voor dit team.
4: Dat zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
0: Spanje incasseerde voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Dinsdag dan spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Het ziet er naar uit dat banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen na een precedentuitspraak van het Hof van Cassatie. Een klant van KBC verloor net geen 25.000 euro door phishing. Banken moeten dat geld terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Volgens het Hof van Beroep was de man dat, maar het Hof van Cassatie vindt dat niet voldoende bewezen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in een interview voor de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. Op de Bahama's zijn 10 mensen overleden bij een vliegtuigcrash, dat bevestigt de politie. Het ging om een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij. Er loopt een onderzoek om na te gaan hoe dat kon gebeuren. En zangeres Taylor Swift had er duidelijk heel veel voor over om haar huwelijk geheim te houden. Ze betaalde volgens de burgemeester van New York meer dan 140.000 euro voor de veiligheid tijdens haar feest vorige week. Bijvoorbeeld om agenten nieuwsgierige Swifties op afstand te doen houden. En met succes. Er waren 1000 gasten en er zijn nog altijd geen foto's gelekt. Het wordt weer zonnig en warm tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En blijft tot en met woensdag warm, met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Summertime Top 1000.
6: Replay.

0: Daarom maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi!
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: oeh, lekkers voor het ganse gezin
6: in Libelle naar
7: de 5 beste looks van nu
6: in Feeling of naar
7: de hotste adresjes in je buurt
6: uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
11: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
12: 899.

0: diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Ego Keukens.
4: Nu solde tot 30% korting.
6: Lenen bij Leemans.
7: Zeg, Suzy, wat zit je aan zo op haar horloge te zingen?
8: Ik ben aan het aftellen, Harry.
7: Ontaftellen?
8: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
7: Maar Suzy toch?
9: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Wil je iets delen met nostalgie? Stuur een gratis bericht via onze app.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: Tegels.
13: Natuursteen.
12: Parket.
13: In Bermo.
14: Nostalgie.
10: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Een goeiemorgen. De toekomst van Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand, dus de voetbalbond bekijkt of hij bondscoach kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
16: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
15: België vloog gisteren uit het WK, het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het wordt een druk weekend op de weg, dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen een week nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Dat komt door een verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En het werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer duurde het 2 dagen om het netwerk te herstellen. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
6: Music.
10: We are...
6: Nostalgie.
10: The Summertime Top 1000.
6: Replay.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
5: Hela, dat is toch met pingpongballen?
4: Ja, en dan?
5: Ja, geen bal had je gezegd.
4: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
5: Goeie bal.
4: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij maakrie.
9: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
10: 883.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vanaf vandaag tot en met dinsdag moet je in Antwerpen zijn. Want de stad stroomt vol met tientallen reusachtige historische zeilschepen voor de beroemde Tall Ship Races. 4 dagen lang kun je het maritieme spektakel gratis gaan bewonderen op het eilandje, de Scheldekaaien en op Nieuw-Zuid. Je kunt zelfs helemaal gratis een kijkje nemen aan boord van die indrukwekkende mastodonten. Daarnaast hangt er een geweldige sfeer in de stad met gezellige eet- en drankkraampjes, live muziek met echte zeemansliederen, rondvaarden en ook een reusrad om de vloot van bovenaf te bekijken. Zeker de moeite waard voor een unieke uitstap. Ook feest dit weekend in Schendelbeke kermis. Vandaag organiseert het Perron een gezellige ambachts- en kermismarkt, waarvoor je online nog snel een eigen standje kunt huren. Gevolgd door een dansfeest met DJ Hugo de Praatpaal. Morgen sluit de Dorpsstraat het feestweekend traditioneel af met de jaarlijkse dorpsbarbecue. Een ideaal kermisweekend vol sfeer en gezelligheid. En vandaag viert Brussel de Vlaamse feestdag met het gratis stadsfeest Vlaanderenfeest in Brussel. Vanaf 11:30 kun je deelnemen aan wandel- en fietstochten, cultuur opsnuiven in het Brussels parlement of gaan dansen op het Muntplein. De grote blikvanger is de Grote Markt, waar vanaf de namiddag live muziek weer klinkt. Met als absolute hoogtepunten een concert van Toerist Lim C om 8:00 en een afsluitend feest met cookies and cream vanaf 9:30. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: jaren zijn weg.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
11: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
13: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
1: 878.

0: haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
3: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
4: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
5: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
6: Op reis naar Lanzarote.
7: Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
3: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
8: Nostalgie.
3: Luister en je bent op vakantie.
9: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
2: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
10: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
11: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad. Bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
12: Enegreen. Energie Rebellie.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Een goedemorgen. Gasboetes brachten nog nooit zoveel op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Vooral dankzij de boetes door trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel, zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie de Bast.
14: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
13: De uitschieter is Bijkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld €322 op per inwoner. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen concurrent OpenAI, die de slimme chatbot ChatGPT maakte. Apple zegt dat OpenAI doelbewust werknemers van Apple aantrekt om bedrijfsgeheimen te weten te komen en die dan te gebruiken voor hun eigen producten. OpenAI zelf ontkent dat. En sport, de toekomst van bondscoach Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand. En er kwam op het WK voetbal ook kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
15: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
13: De Duivels liggen uit het WK. Ze verloren gisteren in de kwartfinale van Spanje. Het is een zonnige dag en we halen 33 graden. Morgen ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
8: Music.
3: We are...
8: Nostalgie.
3: The Summertime Top 1000.
8: Replay.
3: Music. Yeah. 871.

0: Richie, citroen met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
4: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
3: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
4: Oké. Okay.
3: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
3: Energierebellie. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: This is a mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
9: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
10: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
9: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
10: en het bed kopen.
11: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
11: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
16: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
17: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
16: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
18: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
19: De Summertime Top 1000 Replay.
20: Nostalgie. 867.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Mannekes, Pompie, morgen is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja, en het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister.

0: Ja, zelfs die.
1: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
3: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
4: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
5: 862.

0: begonnen bij Crevo. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op crevo.be.
1: Crevo, leef beter.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Mm, slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Eggo Keukens.
5: Nu solde tot 30% korting.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: 30 ideeën voor pastaschotels.
9: In Libelle Lekker naar...
10: De 5 beste beleggingen van het moment.
9: In Trends of naar...
10: Belgische politiek achter de schermen.
9: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor... dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of vlatte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij onszelf geproduceerd.
12: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
11: Het ultieme slaapcomfort.
12: Deniwol.
11: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
13: Dorso. Ergonomisch slapen.
14: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Een goedemiddag. In het Vlaams parlement wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
16: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
15: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Gasboetes brachten nog nooit zoveel geld op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Dat is vooral dankzij de boetes voor trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel. Dat zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie De Bast.
17: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
15: De uitschieter is Bekkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld €322 op per inwoner. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel files dit weekend, omdat veel mensen vandaag een dagje naar zee gaan door het goede weer. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 5 explosies gehoord. Het luchtalarm ging ook af en er werd gewaarschuwd voor ballistische raketten. Voorlopig is er sprake van 10 gewonden en er is ook materiële schade op verschillende plaatsen. Rusland meldt dan weer Oekraïnse drone-aanvallen op schepen in zee. 1 persoon is daarbij overleden. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje werden uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
18: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brendon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
15: Brendon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. The Summertime Top 1000.
19: Replay.
14: Nummer 855.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen ballen.tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
6: Hela, dat is toch met pingpongballen?
5: Ja, en dan?
6: Ja, geen ballen te gezicht.
5: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
6: Goeie bal.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
7: Pst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer hier de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
8: LNP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
9: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
10: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
11: Reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
8: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
12: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
7: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
13: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
14: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
15: 851.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vanaf vandaag tot en met dinsdag moet je in Antwerpen zijn. Want de stad stroomt vol met tientallen reusachtige historische zeilschepen voor de beroemde Tall Ship Races. 4 dagen lang kun je het maritieme spektakel gratis gaan bewonderen op het eilandje, de Scheldekaaien en opnieuw Zuid. Je kunt zelfs helemaal gratis een kijkje nemen aan boord van die indrukwekkende mastodonten. Daarnaast hangt er een geweldige sfeer in de stad met gezellige eet- en drankkraampjes, live muziek met echte zeemansliederen, rondvaarden en ook een reusrad om de vloot van bovenaf te bekijken. Zeker de moeite waard voor een unieke uitstap. Ook feest dit weekend in Schendelbeke kermis. Vandaag organiseert het Perron een gezellige ambachts- en kermismarkt, waarvoor je online nog snel een eigen standje kunt huren. Gevolgd door een dansfeest met DJ Hugo de Praatpaal. Morgen sluit de Dorpsraad het feestweekend traditioneel af met de jaarlijkse dorpsbarbecue. Een ideaal kermisweekend vol sfeer en gezelligheid. En vandaag viert Brussel de Vlaamse feestdag met het gratis stadsfeest Vlaanderenfeest in Brussel. Vanaf 11:30 kun je deelnemen aan wandel- en fietstochten, cultuur opsnuiven in het Brussels parlement of gaan dansen op het Muntplein. De grote blikvanger is de Grote Markt, waar vanaf de namiddag live muziek weer klinkt, met als absolute hoogtepunten een concert van Toerist Lim C om 8:00 en een afsluitend feest met cookies and cream vanaf 9:30. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
2: De Summertime Top 1000 Replay bij Nostalgie.

0: please fly to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
5: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België. Op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen. Dat is elke dag groot nieuws.
4: De Summertime Top 1000 Replay.
5: Some people say I look like me too.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
6: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. En ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske makrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè?
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
12: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
13: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Een goedemiddag. Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
15: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
14: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
16: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
14: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
17: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
14: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. The Summertime Top 1000. Replay. Nummer 839.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
3: Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh,
4: of Zanzibar.
3: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be. Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zolderpromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
6: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
7: 835.

0: jaren zijn weg.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Massa, zonneschone lounge-stad.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
10: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est si bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mannekes, morgen is Gamma open tot 4 uur.
14: Serieus?
13: Ja, ja. En het is weer nee.
15: Nee tegen BTW?
13: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
14: Nee, nee.
13: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
16: Gelijk wij.
13: Wat gaan we doen?
16: We gaan gaan, hè.
13: En wat mogen we niet vergeten?
15: Ons kortingkaart van 5%.
14: Voilà.
17: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Lenen bij Leemans.
19: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
4: Ik ben ontaftellen, Harry.
19: Ontaftellen?
4: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
19: Maar Suzy toch? De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
18: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
6: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
8: Het ultieme slaapcomfort.
6: Deniwol.
8: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
2: De Summertime Top 1000 Replay.
1: Nummer 830.

0: keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Deze zondag extra open.
12: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
13: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
12: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
13: en het bed kopen.
14: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
15: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister

0: Ja, zelfs die.
1: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedjongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
2: Green. Energie Rebellie.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemiddag. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft de onderzoekscel van HLN en VTM Nieuws vernomen. Je hoort Tim Leskrawaat.
5: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat, maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
4: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. En sport, in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Erlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
6: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk dat als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
4: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in de gele leiderstrui. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen ook 33 graden, iets meer wolken dan. En ook volgende week veel zon en maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
2: We are music. We are Nostalgie. The Summertime Top 1000. Replay. Nummer 823.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Mannekes, pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
10: Dit is het verhaal van Limburg.
11: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
10: Van mijn familie.
12: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
10: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
13: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
14: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
15: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
16: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
17: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
16: Echt?
17: Echt waar?
15: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op Makri.be. Nu solden bij Makri.
18: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
19: 819.

0: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: We'll be right back.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
4: Hela, dat is toch met pingpongballen?
3: Ja, en dan?
4: Ja, geen bal had je gezegd.
3: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
4: Goeie bal.
3: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
5: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
6: De Summertime Top 1000 Replay.
7: 814.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel?
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
7: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
8: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
9: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Een goedemiddag. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Je hoort journalist Tim Leskrawaat.
11: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat. Maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
10: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd door orkaan Bavi. Die zou daar morgen vroeg aan land komen. De orkaan is minder krachtig aan het worden, maar wel nog altijd erg gevaarlijk. Want door de hevige regen kunnen er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Op de Filipijnen zijn 15 mensen omgekomen toen Bavi aan land ging. En sport, in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
12: Ik wil zelf presteren. Het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
10: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, maar met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Summertime Top 1000. Replay. We are music. Yeah. Nostalgie. Nummer 807.

0: Jij wil de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow! Ja mensen, Effenbollen. Voor een glimlach op je smoel. Effenbollen. Jawel, Effenbollen. Heb je toch last minute nog festivaltickets gescoord? Effenbollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
6: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
7: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
6: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
7: en het bed kopen.
8: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
9: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
10: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
9: Het ultieme slaapcomfort.
10: Deniwol.
9: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
8: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
11: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
12: 803.

0: Summertime Top 1000 Replay bij Nostalgie.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar

0: 20% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Krevel.
2: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: De Summertime Top 1000 Replay.
7: Nummer 798.

0: Bambi.
1: Morgen is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
0: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
0: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
4: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, nee, nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ja mensen, even boven. Voor een glimlach op je smoel.
11: Jawel, even bollen. Heb je toch last minute nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
12: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
13: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
14: LNP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
15: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
16: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
17: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
14: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
18: Nostalgie.
14: Luister en je bent op vakantie.
19: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
13: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
20: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
21: Energreen. Energierebellie.
14: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
22: Een goedemiddag. In Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben. Dat zegt Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
23: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie. Als er een feestdag op een zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt me een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal het dan wel een betaalde feestdag zijn.
22: En de Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd dus de zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
24: Music.
14: We are...
24: Nostalgie.
14: The Summertime Top 1000.
24: Replay.
14: Music,
24: yeah.
0: nummer 791.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
1: Dat wil ik ook.
0: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
2: Dorso, ergonomisch slapen. Solden bij
0: Zalando. Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Ze zijn officieel geopend. This is a mosselen van Lunch Garden. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
7: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
8: Dit is het verhaal van Limburg.
9: De Vlamingen die wouden niet meer in de mijn gaan werken.
8: Van mijn familie.
10: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
8: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
11: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Summertime Top 1000 Replay.
3: Nostalgie. 787.
4: Escucha el ritmo.

0: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
0: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
0: Luister en je bent op vakantie.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. Krevel.
5: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
12: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
11: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
12: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be. Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: auto's. Ja, zelfs die.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
4: De Summertime Top 1000 Replay.
5: 782.

0: zo'n schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: This is a muscle of a lunch garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
9: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
10: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe!
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Lotto is op zoek naar een neus.
14: Oh? Een neusbegot.
13: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
15: Of thee in India.
13: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
15: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
16: C'est si bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
17: Lenen bij Leeman.
18: Zeg, Suzy, wat zit je aan zo op haar horloge te zingen?
19: Ik ben al daftel, Harry.
18: Ontaftellen?
19: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
18: Maar Suzy toch? De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
17: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
18: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
21: Hela, dat is toch met pingpongballen?
20: Ja, en dan?
21: Ja, geen bal uit het gezicht.
20: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
21: Goeie bal.
20: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
22: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
23: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
24: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
25: Een goedemiddag. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
26: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de perm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Ze moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
25: Daardoor zijn er heel wat files in de buurt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn eigen reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
0: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
25: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig zijn geweest. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap na de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba dus de nieuwe Iraanse leider, maar die is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
24: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Summertime Top 1000. Replay.

0: Marrakesh. Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
1: Serieus?
0: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
0: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
1: Nee, nee.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
1: Voilà.
4: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
4: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
5: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
6: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
7: Op reis naar Lanzarote. Zal een pittige worden, denk ik. Genieten en losgaan.
4: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
8: Nostalgie.
4: Luister en je bent op vakantie.
9: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
3: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
10: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
11: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
12: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
11: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
13: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
11: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
14: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
11: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
2: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
4: 771.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: De Summertime Top 1000 Replay.
2: 766.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Een goede avond. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Het komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
10: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Ze moeten de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
9: Daardoor zijn er in de buurt ook heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En in Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
11: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
9: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Erlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Biniam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, is 4.
12: Het ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf, was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Hij kan zijn momentum kiezen en hij durft ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen, maar hij weet gewoon, hij gaat en hij wint.
9: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde nog gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
14: We are music. We are Nostalgie. The Summertime Top 1000.
15: Replay.
16: We are music. Yeah, yeah.
14: Nostalgie. Nummer 759.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
6: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
7: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
8: Dit is het verhaal van Limburg.
9: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
8: Van mijn familie.
10: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
8: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
11: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
12: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
13: 755.

0: Kinepolis presenteert. De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
1: Hela, dat is toch met pingpongballen?
0: Ja, en dan?
1: Ja, geen bal had je gezegd.
0: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
1: Goeie bal.
0: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Een dagje

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
3: 750.

0: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De 5 beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedenavond. Nog zeker tot de woensdag geldt code geel voor de hitte. Dat heeft het KMI aangekondigd. Want de komende dagen krijgen we opnieuw tropische temperaturen. Je hoort weerman David de Heenouw.
8: Code geel voor hitte wordt verlengd, omdat ook de komende dagen, en dat vooral tot eind volgende week, de temperatuur rond 30 graden of meer gaan schommelen in het centrum van het land en op veel plaatsen in het binnenland. Aan de kust is het weliswaar koeler. En eind volgende week wordt het dan op de meeste plaatsen ook koeler. Gaan we onder 30 graden, maar die overgang kan eventueel met onweer gepaard gaan.
7: In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig geweest zijn. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. Opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen aan Massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Binyam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. Het was een bijzondere sprint, zegt Merlier.
9: Net voor de laatste bocht werd ik wel voorbij gereden door andere renners. En was er ook bijna een valpartij. Dus moest ik iets te veel in de rem gaan. Ik dacht dat het over was. Ik zei, ik ga dan proberen voor een eerste plaats. Ik weet nooit. Maar ik kwam met zoveel snelheid dat ik het op een typische Merlier sprint gedaan heb. Ja. Wel een sprint die ik nog dikwijls ga terugkijken, denk ik. Ja.
7: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Tennister Jelin van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jelin van Drommen is nog maar 18. En dan nog iets voor de echte voetbalfreaks, want je kan binnenkort een stukje gras kopen van het veld waar de WK-finale wordt gespeeld. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het gras er weghalen en in stukjes verdelen. De beginprijs is €390, maar voor de duurste stukken zal je €2.500 moeten betalen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. The Summertime Top 1000. Replay. Nummer 743.

0: euro's hebben ze.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
1: 734.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Een van de vijf kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
2: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
1: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte, dat laat de organisatie weten. Er wordt een lus van 30 kilometer overgeslagen in het begin van de rit. Alle beklimmingen blijven in het parcours. De beslissing komt er omdat in het departement Corrèze, waar de rit start, code rood geldt voor de hitte. En tennister Jeline van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jeline van Drommen is 18. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. The Summertime Top 1000. Replay. Nummer 727.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Een van de vijf kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
2: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
1: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. De setstanden waren 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. The Summertime Top 1000. Replay. Nummer 711.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brand weer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
2: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizentruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizentruit is ontroerd.
3: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
1: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Bormans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte. Dat laat de organisatie weten. De startplaats ligt in het departement Corrèze en daar geldt code rood voor de hitte. Wielerjournalist Stijn Vlamink.
4: Het zijn extreem warme omstandigheden en morgen gaan ze de etappe wat inkorten. 30 kilometer korter, goed, het is wat het is. De renners moeten nog altijd 155 kilometer rijden in plaats van 185, maar het is beter dan niets.
1: Alle beklimmingen blijven behouden in het parcours. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.